0: 30-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurs in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse media Waakond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controllers van X. De Tweede Kamer wil medewerkers van de luchtvaartsector weren uit de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Gindis. De raad adviseert het kabinet namens omwonenden. Luchtvaartmedewerkers kunnen wel via organisaties meepraten. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 15 graden en blijft de komende uren schommelen rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurs in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse media Waakond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controllers van X. De Tweede Kamer wil medewerkers van de luchtvaartsector weren uit de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Gindis. De raad adviseert het kabinet namens omwonenden. Luchtvaartmedewerkers kunnen wel via organisaties meepraten. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 15 graden en blijft de komende uren schommelen rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

feel good. 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse media Waakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controllers van X. De Tweede Kamer wil medewerkers van de luchtvaartsector weren uit de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Gindis. De raad adviseert het kabinet namens omwonenden. Luchtvaartmedewerkers kunnen wel via organisaties meepraten. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 15 graden en blijft de komende uren schommelen rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De piloten van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air hebben overwogen de landing in Miami af te breken. Dat blijkt uit gegevens van de zwarte dozen, meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het vliegtuig schoot zondag van de baan. 5 mensen kwamen om, 5 raakten gewond. De Verenigde Staten verbieden vanaf 29 september de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Vanaf 15 september geldt een extra heffing van 50% op een reeks Canadese producten. Canada heeft gereageerd met heffingen op Amerikaanse producten. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds het vuurwerkverbod. Volgens Nationaal Vuurwerkcoördinator Co. Minderhout kent de politie de personen en auto's die in de vuurwerkhandel actief zijn. Ook online wordt de handel scherp gevolgd.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De piloten van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air hebben overwogen de landing in Miami af te breken. Dat blijkt uit gegevens van de zwarte dozen, meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het vliegtuig schoot zondag van de baan. 5 mensen kwamen om, 5 raakten gewond. De Verenigde Staten verbieden vanaf 29 september de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Vanaf 15 september geldt een extra heffing van 50% op een reeks Canadese producten. Canada heeft gereageerd met heffingen op Amerikaanse producten. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds het vuurwerkverbod. Volgens Nationaal Vuurwerkcoördinator Co. Minderhout kent de politie de personen en auto's die in de vuurwerkhandel actief zijn. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. De politie wisselt informatie uit met België. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof weigert een door Republikeinen opgestelde kieskaart in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De nieuwe kaart zou het district van een democratische afgevaardigde schrappen. De uitspraak is een tegenslag voor president Trump en zijn partij. Nu nog het weer. De komende uren verandert er weinig aan het weer. De temperatuur blijft rond 14 graden. Er is lichte bewolking en plaatselijk kan wat neerslag vallen. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Dat blijft voorlopig zo. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air hebben overwogen de landing in Miami af te breken. Dat blijkt uit gegevens van de zwarte dozen, meldt Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het vliegtuig schoot zondag van de baan. 5 mensen kwamen om, 5 raakten gewond. De Verenigde Staten verbieden vanaf 29 september de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Vanaf 15 september geldt een extra heffing van 50% op een reeks Canadese producten. Canada heeft gereageerd met heffingen op Amerikaanse producten. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds het vuurwerkverbod. Volgens Nationaal Vuurwerkcoördinator Co. Minderhout kent de politie de personen en auto's die in de vuurwerkhandel actief zijn. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. De politie wisselt informatie uit met België. Dan hebben we nog het weer. De komende uren wordt het weer wat onbestendiger, met kans op motregen. De lucht blijft de meest bewolkt. Vanuit het west-zuidwesten waait een matige wind. De temperatuur loopt op van 14 naar ongeveer 15 graden en blijft daarna stabiel. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: De spits komt op gang en je hebt nu vertraging op onder andere de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Bregseplein en Rotterdam-Feyenoord staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N207 richting Hillegom doe je er tussen Alphen aan de Rijn en de afrit Nieuweveen 10 minuten langer over.
2: Joey Koeipoets. Woensdagochtend, Feel Good Radio, staat dus alweer 9 september. Waar gaat de tijd snel, mensen? Hier

Styx was dat een beep. Feel Good Radio en de Rascals hoorde je ook nog. En People Got To Be Free. Het is ochtendje van Feel Good Radio. Lekker samen wakker worden om 7:15. Met de Alessi Brothers en All For A Reason.

de wereld ooit zo'n stamcafé als dit? Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen? Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

Elke dag zijn er duizenden mensen die de radio aanzetten als ze wakker worden. Dat is leuk, heb jij ook gedaan. Op het moment dat je wakker wordt, gelijk die knop aanzetten. Want je wil niks missen van die fijne playlist van Feel Good Radio. En straks Dusty Springfield, I Close My Eyes and Count to Ten. Mooie plaat komt eraan zometeen. En als jij nog een liedje wil aanvragen tijdens deze ochtendshow, dan kan dat natuurlijk. Stuur even een WhatsAppje naar de studio via 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook woensdag vluchten geannuleerd. Volgens Flight Radar 24 zijn 177 vluchten geschrapt. Bijna allemaal op London Heathrow Airport. National Air Traffic Service zegt dat het herstel tijd kost en de achterstand wordt weggewerkt. De piloten van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air hebben overwogen de landing in Miami af te breken. Dat blijkt uit gegevens van de zwarte dozen, meldt Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het vliegtuig schoot zondag van de baan. 5 mensen kwamen om, 5 raakten gewond. De Verenigde Staten verbieden vanaf 29 september de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Vanaf 15 september geldt een extra heffing van 50% op een reeks Canadese producten. Canada heeft gereageerd met heffingen op Amerikaanse producten. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds het vuurwerkverbod. Volgens Nationaal Vuurwerkcoördinator Co. Minderhout kent de politie de personen en auto's die in de vuurwerkhandel actief zijn. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. De politie wisselt informatie uit met België. Dan hebben we nog het weer. De komende uren wordt het weer wat onbestendiger, met kans op motregen. De lucht blijft de meest bewolkt. Vanuit het west-zuidwesten waait een matige wind. De temperatuur loopt op van 14 naar ongeveer 15 graden en blijft daarna stabiel. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Meezingen gegarandeerd met Sweet en Papa Joe. En ook nog een Marmalade in Reflections of My Life. Feel Good Radio staat aan met de beste classic hits. Tijdens ochtend natuurlijk alleen maar liedjes uit de jaren 60 en 70. Met zometeen Roy Orbison. En hier is het.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Russische drones hebben vannacht de grensovergang Starokozhsh tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Volgens Oekraïnse grenswachten zijn daarbij burgers omgekomen en gewond geraakt. Er zijn geen aantallen bekendgemaakt. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. Moldavische autoriteiten zijn geïnformeerd. De olieprijzen zijn verder gestegen. Een vat Brentolie kost meer dan $99, het hoogste niveau sinds juli.

0: aan duurzame goederen, zoals auto's, kleding en elektrische apparaten, werd meer uitgegeven. Ook de uitgaven aan voedingsmiddelen en diensten stegen. De consumptie nam voor de vijfde maand op rij toe. Dan hebben we nog het weer. De komende uren wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Er waait een matige west-zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond 15 graden en blijft stabiel. Er is kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Joey Coeypoets. Feel Good Radio met de beste classic hits uit de 60s en 70s. Zometeen voor je Billy.

James Brown, feel so good. Het was I Got You en daarvoor Just The Way You Are op de leukste zender van de regio met de meeste luisteraars. Dit is Feel Good Radio. Even kijken hoor, zometeen voor. Ja, er zijn leuke liedjes aangevraagd via de WhatsApp. 06-5139-5139. En zometeen tijdens ochtendshow Rob de Nijs, Jimmy Cliff. En nu eerst One of These Nights. Hier zijn de Eagles.

Rob de Nijs en Jan Klaassen, de trompetter. Je kan hem van begin tot eind meezingen waarschijnlijk. Hè? Dat heb je vroeger ook gedaan. Het is tijd voor een rustpuntje in de ochtendshow. Hier is Brad. Lost.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Russische drones hebben vannacht de grensovergang Starokozhsh tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Volgens Oekraïnse grenswachten zijn daarbij burgers omgekomen en gewond geraakt. Er zijn geen aantallen bekendgemaakt. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. Moldavische autoriteiten zijn geïnformeerd. De olieprijzen zijn verder gestegen. Een vat Brentolie kost meer dan $99, het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is Brent ruim 60% duurder geworden. Ook benzine wordt duurder. De adviesprijs staat op ruim €2,72 per liter, een nieuw record. De NS-stations zijn woensdagochtend vroeg vrijwel leeg door een landelijke staking van 24 uur. Van 2 uur 's nachts tot donderdagochtend 2 uur rijden in het hele land geen treinen. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. De staking komt door kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Huishoudens in Nederland hebben in juli 1,2% meer besteed dan een jaar eerder. Vooral aan duurzame goederen, zoals auto's, kleding en elektrische apparaten, werd meer uitgegeven. Ook de uitgaven aan voedingsmiddelen en diensten stegen. De consumptie nam voor de 5e maand op rij toe. Dan hebben we nog het weer. De komende uren wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Er waait een matige west-zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond 15 graden en blijft stabiel. Er is kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Wat een prachtig stuk muziek is dit toch, hè? John Miles, Music. 6 minuten lang genieten. Feel Good Radio met zometeen Rolling Stones, Angie. En nu Frankie Valli en de Four Seasons. Naar Passepartout en de doodgewone dingen.

Chris Andrews, Yesterday Man. Feel Good Radio staat aan met alleen de fijnste liedjes voor je. Natuurlijk uit de jaren 60 en 70. Lekker rustig wakker worden. Herinneringen ophalen. En dat doen we natuurlijk samen. Want samen ben je niet alleen. Dat is ons motto natuurlijk. Nog een uurtje zometeen tussen 9 en 10 de ochtendshow. En totdat het zover is. Zometeen Peter Shelley, The Jacksons, Shake Your Body. Ze komen eraan. Na Al Stewart. Hier is On The Border.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De stijgende olieprijs maakt noodhulp duurder, waarschuwt CARE. Een groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop. Daardoor blijft minder geld over voor hulp. In Somalië kost een doos therapeutische melk in 2026 $200... tegen $139 in 2024. De meeste bussen van Arriva rijden woensdag niet door de landelijke staking in het openbaar vervoer. In Twente en de Achterhoek rijden alleen kleinere bussen en buurtbussen. In Noord-Brabant rijdt een kwart, in Limburg 30% en in Rivierenland 3/4 van de bussen. Ook rijden woensdag geen Arriva-treinen. Russische drones hebben vannacht de grensovergang Starokozhash tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Volgens Oekraïnse grenswachten zijn daarbij burgers omgekomen en gewond geraakt. Er zijn geen aantallen bekendgemaakt. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. Moldavische autoriteiten zijn geïnformeerd. De olieprijzen zijn verder gestegen. Een vat Brentolie kost meer dan $99, het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is Brent ruim 60% duurder geworden. Ook benzine wordt duurder. De adviesprijs staat op ruim €2,72 per liter, een nieuw record. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand bij een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 15 graden. De komende uren blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: En zo zijn we weer aanbeland in uur 3 van de ochtendshow. Zometeen Cashmere en nu is John Denver. Hier is Annie Sang.

C'est maintenant de Beatles en She Loves You uit de 60s. Hoorde je ook nog op Feel Good Radio. We gaan langzaam richting 9:15 op de woensdagochtend 9 september vandaag. Niels Sedaka is hier. Laughter in the Rain.

0: Feel Good, 60s and 70s.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Amstel Schaffie, Zinkvecht Hel, Bid Lach, Werk en Bewonder. En daarvoor ook nog Otis Redding. En The Duck of the Bay. Ja, zo worden ze achter elkaar gedraaid op het mooie radiostation. Alleen de fijnste classic hits uit de 60s en 70s. Samen worden we wakker. Daarna beginnen we eigenlijk al aan de dag. Hè. Het is alweer 9:15 geweest. Bijna 9:50. Doen we met Chic en My Forbidden Lover. Hey, goedemorgen.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De stijgende olieprijs maakt noodhulp duurder, waarschuwt CARE. Een groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop. Daardoor blijft minder geld over voor hulp. In Somalië kost een doos therapeutische melk in 2026 $200... tegen $139 in 2024. De meeste bussen van Arriva rijden woensdag niet door de landelijke staking in het openbaar vervoer. In Twente en de Achterhoek rijden alleen kleinere bussen en buurtbussen. In Noord-Brabant rijdt een kwart, in Limburg 30% en in Rivierenland 3/4 van de bussen. Ook rijden woensdag geen Arriva-treinen. Russische drones hebben vannacht de grensovergang Starokozhach tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Volgens Oekraïnse grenswachten zijn daarbij burgers omgekomen en gewond geraakt. Er zijn geen aantallen bekendgemaakt. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. Moldavische autoriteiten zijn geïnformeerd. De olieprijzen zijn verder gestegen. Een vat Brentolie kost meer dan $99, het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is Brent ruim 60% duurder geworden. Ook benzine wordt duurder. De adviesprijs staat op ruim €2,72 per liter. Een nieuw record. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand bij een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 15 graden. De komende uren blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dus door meer artiesten uitgebracht deze plaat. The Ferris hoorde je More Than A Woman. En natuurlijk het laatste nieuws uit jouw regio en de rest van de wereld. Je hoort het elk half uur met Esme hier in de ochtendshows. Ja, ze shijnt altijd. Ze loopt altijd zo vrolijk lachend door de studio. Vind ik leuk. Even een rustpuntje op Feel Good Radio. Hier is Air Supply.

0: Leo Sayer was dat, Thunder in My Heart op Feel Good Radio 60s en 70s hits. Zometeen vanaf 10 uur kan je weer een praatje maken. Bellen met onze bellijn 085 8200899. Straks vanaf 10 uur is de lijn geopend.
1: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

0: Dat was Supertramp en Dreamer. Zometeen, ja, de tijd komt steeds dichterbij. Om 10 uur zometeen is onze bellijn geopend. Gewoon even leuk als je het leuk vindt om een praatje te maken. Of als je het wil laten weten dat je Feel Good Radio aan hebt staan. Vinden we altijd leuk. Laat even weten wie je bent, waar je bent, waar je luistert. Laat het maar even weten. 085-8200-899. Vanaf 10 uur is de lijn geopend.
1: 085-8200-899. On a warm summer's evening. On a train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De NS-stations zijn woensdagochtend vroeg leeg door een landelijke staking van 24 uur. Van 2 uur 's nachts tot donderdagochtend 2 uur rijden nergens treinen. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. De staking is gezicht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. De huizenprijzen stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor 2026 voorzien zij gemiddeld een stijging van 4,2% en voor het jaar daarna 3,2%. De markt koelt af door meer aanbod van voormalige huurwoningen, maar blijft krap. De olieprijzen zijn woensdagochtend verder gestegen. Een vat Brentolie kost meer dan $99, het hoogste niveau sinds juli. Sinds het begin van het jaar is Brent meer dan 60% duurder geworden. De Straat van Hormuz is door de oorlog vrijwel volledig geblokkeerd. Ook de adviesprijs voor benzine steeg naar ruim €2,72 per liter. Russische drones hebben vannacht de grensovergang Starokozhach tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 burgers gedood en 3 anderen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse autoriteiten ontstond een grote brand. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. De overgang ligt ongeveer 70 kilometer van de Oekraïnse havenstad Odessa. Dan hebben we nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. De temperatuur blijft stabiel rond 16 graden. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De wind waait vrij krachtig uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Joey, dankjewel vanochtend. Jo, het is woensdagmorgen, de 9e van de 9e. Goedemorgen, we zijn er weer. Met Rafaela Cara.

0: Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s and 70s, feel
1: good. Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My girl.

Blijf mooi in dit Roger Whittaker uit de jaren 70. I don't believe in it, Fanny Moore. Goedemorgen, het is iets over 10 en welkom. Ik ben er weer klaar voor 3 uur lang een feestje op de radio. En ik ga gelijk even naar de jaren 60 met een artiest die vorige maand nog moest zingen in een honkbalstadion in Amerika. Was zo vals als een kraai. In de jaren 60 ging het nog goed met Martha Reeves en The Vandellas, dat zij ze hebben.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De NS-stations zijn woensdagochtend vroeg leeg door een landelijke staking van 24 uur. Van 2 uur 's nachts tot donderdagochtend 2 uur rijden nergens treinen. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. De staking is gezicht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. De huizenprijzen stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor 2026 voorzien zij gemiddeld een stijging van 4,2% en voor het jaar daarna 3,2%. De markt koelt af door meer aanbod van voormalige huurwoningen, maar blijft krap. De olieprijzen zijn woensdagochtend verder gestegen. Een vat Brentolie kost meer dan $99, het hoogste niveau sinds juli. Sinds het begin van het jaar is Brent meer dan 60% duurder geworden. De Straat van Hormuz is door de oorlog vrijwel volledig geblokkeerd. Ook de adviesprijs voor benzine steeg naar ruim €2,72 per liter. Russische drones hebben vannacht de grensovergang Starokozhach tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 burgers gedood en 3 anderen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse autoriteiten ontstond een grote brand. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. De overgang ligt ongeveer 70 kilometer van de Oekraïnse havenstad Odessa. Dan hebben we nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. De temperatuur blijft stabiel rond 16 graden. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De wind waait vrij krachtig uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ik krijg net een appje binnen. Iemand heeft de lage tonen van de speakers opgeblazen. Kan ik me voorstellen aan het einde van deze plaat. Oh, heerlijk man, The Family Dog. En Steve Rowland natuurlijk. En Sympathy blijft een heerlijk liedje met een experimenteel eind. Zo kunnen we dat wel stellen, toch? Ja, het is woensdagmorgen. En het is even zomer op de radio met deze van

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is woensdag licht lager begonnen. Kort na de opening stond de hoofdindex 0,2% lager. Beleggers verwerkten lagere slotstanden op Wall Street, maar stijgende olieprijzen de stemming drukten. Brentolie werd 2,1% duurder en kostte bijna $100 per vat. Ook gas werd duurder. De rechtszaak over een bangalijst binnen het Utrecht Studentenkoor is uitgesteld. De rechtbank in Utrecht zou de zaak volgende week behandelen, maar de zaak gaat naar de rechtbank in Gelderland. Een van de vier vrouwen die aangifte deden, is familie van iemand die bij de rechtbank in Utrecht werkt. In Oslo hebben zich vroeg mensen verzameld voor de uitvaart van de overleden koning Harald. De rouwstoet vertrekt om 12 uur van het paleis naar de Domkerk. Bij de 10 ingangen staan lange rijen. Bezoekers moeten door een veiligheidscontrole. Deense premier Mette Frederiksen en de Zweedse kroonprinses Victoria zijn aangekomen. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft 7,6% meer omzet geboekt. De omzet kwam uit op €19,8 miljard. De netto-winst steeg bijna 7% tot €3 miljard. Begin augustus nam de omzetgroei toe tot 9%. Dan hebben we nog het weer. Het is 16 graden, maar door de vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten voelt het als 13 graden. Er valt motregen. De rest van de dag wordt het onbestendiger, met kans op meer motregen en regen. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brink.
4: Iets over. Het is hoog tijd voor een lekker duet uit de jaren 70 van Elton John.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is woensdag licht lager begonnen. Kort na de opening stond de hoofdindex 0,2% lager. Beleggers verwerkten lagere slotstanden op Wall Street, maar stijgende olieprijzen de stemming drukte. Brentolie werd 2,1% duurder en kostte bijna $100 per vat. Ook gas werd duurder. De rechtszaak over een bangalijst binnen het Utrecht Studentenkoor is uitgesteld. De rechtbank in Utrecht zou de zaak volgende week behandelen, maar de zaak gaat naar de rechtbank in Gelderland. Een van de vier vrouwen die aangifte deden, is familie van iemand die bij de rechtbank in Utrecht werkt. In Oslo hebben zich vroeg mensen verzameld voor de uitvaart van de overleden koning Harald. De rouwstoet vertrekt om 12 uur van het paleis naar de Domkerk. Bij de 10 ingangen staan lange rijen. Bezoekers moeten door een veiligheidscontrole. Deense premier Mette Frederiksen en de Zweedse kroonprinses Victoria zijn aangekomen. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft 7,6% meer omzet geboekt. De omzet kwam uit op 19,8 miljard euro. De netto-winst steeg bijna 7% tot 3 miljard euro. Begin augustus nam de omzetgroei toe tot 9%. Dan hebben we nog het weer. Het is 16 graden, maar door de vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten voelt het als 13 graden. Er valt motregen. De rest van de dag wordt het onbestendiger, met kans op meer motregen en regen. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.
3: 60s and 70s, feel good.
4: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why'd you grease the lightning?

prachtig liedje van ze, heerlijk. The Temptations waren dat hier. En dat heerlijke Just My Imagination. Hallo, het is de woensdag van de Lexus zender. Dit is Filmwit 60s en 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Friesland wil het makkelijker maken om een provinciaal raadgevend referendum te organiseren. Het provinciebestuur stelt voor het aantal benodigde handtekeningen flink te verlagen. Ook gaat de opkomstdrempel van 40 naar 30%. De Provinciale Staten bespreken het voorstel dit najaar. De uitslag is niet bindend. Google investeert de komende 2 jaar 13 miljard euro in nieuwe datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het Amerikaanse techbedrijf noemt dat de grootste Europese investering ooit van Google. Er komen 3 datacenters bij en een bestaanscentrum in Hamina wordt uitgebreid. De Britse luchtverkeersleiding sluit een cyberaanval uit als oorzaak van een technische storing. Daardoor zijn op Britse luchthavens meer dan 1000 vluchten ontregeld. Ook op Schiphol zijn vluchten naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd of vertraagd. Het herstel kan nog enige tijd duren. De eerste postkoloniale leider van Hongkong, Tung Chee Wah, is overleden. Hij stierf dinsdag op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Tung leidde Hongkong van 1997 tot 2005. Onder zijn leiding kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de uitbraak van het SARS-virus. Dan hebben we nog het weer. Er valt op meerdere plekken lichte neerslag en de westenwind waait vrij krachtig. Het is overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 16 graden, maar door een gevoelstemperatuur van 13 graden voelt het kouder aan. De rest van de dag blijft motregen mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Vertraging op de A4 richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg even dicht en heb je nu 10 minuten vertraging.
4: Erwin van der Bliek.
5: Net 12 uur geweest en de lunch wordt hier weer neergezet. Nou mensen, we gaan er met z'n allen weer van genieten.

Dat was Eric Carmen, een van de mooiste tranentrekkers uit de jaren 70. All by myself hoor je hier op de lunch van Feel Good 60s and 70s. Zo, ik zie broodjes filet américain. Ik zie ook een tonijnsalade staan. Zo, er wordt er flink uitgepakt vandaag. Nou, we gaan er lekker van genieten. Mocht je ook aan het eten zijn van je lunch, eet smakelijk. En ik doe er weer een fijn begeleidend muziekje bij. Wat dacht je van deze? De Moody Blues. Dit is het legendarische Question.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Friesland wil het makkelijker maken om een provinciaal raadgevend referendum te organiseren. Het provinciebestuur stelt voor het aantal benodigde handtekeningen flink te verlagen. Ook gaat de opkomstdrempel van 40 naar 30%. De Provinciale Staten bespreken het voorstel dit najaar. De uitslag is niet bindend. Google investeert de komende 2 jaar 13 miljard euro in nieuwe datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het Amerikaanse techbedrijf noemt dat de grootste Europese investering ooit van Google. Er komen 3 datacenters bij en een bestaanscentrum in Hamina wordt uitgebreid. De Britse luchtverkeersleiding sluit een cyberaanval uit als oorzaak van een technische storing. Daardoor zijn op Britse luchthavens meer dan 1000 vluchten ontregeld. Ook op Schiphol zijn vluchten naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd of vertraagd. Het herstel kan nog enige tijd duren. De eerste postkoloniale leider van Hongkong, Tung Chee Hwa, is overleden. Hij stierf dinsdag op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Tung leidde Hongkong van 1997 tot 2005. Onder zijn leiding kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de uitbraak van het SARS-virus. Dan hebben we nog het weer. Er valt op meerdere plekken lichte neerslag en de westenwind waait vrij krachtig. Het is overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 16 graden, maar door een gevoelstemperatuur van 13 graden voelt het kouder aan. De rest van de dag blijft motregen mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Redbone and We Were All Wounded was dat hier aan het eind van mijn eerste shift voor de woensdag van Feel Good 60s and 70s. Zou iemand even willen telefoneren met het Koningshuis? Zou iemand even kunnen vragen of daar de radio 5 minuten op een andere zender mag? Anders dan zit onze koningin weer een paar minuten te janken. Kunnen we ook niet hebben natuurlijk. Regel het even. Het is bijna 1 uur. Ik ga even een siestaatje doen. En ik ben er om 4 uur natuurlijk weer met veel meer moois hier op Feel Good 60s and 70s. En wat blijft dit inderdaad toch prachtig mooie. Eind jaren 70 een wereldhit voor Julie Covington. Don't Cry For Me. Argentina hoor je nog vlak voor 1. Ik ga even hangmatten en de lunch verwerken. En spreek je om 4 uur.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding moet tijdens een pandemie meer bevoegdheden krijgen om patiënten over het land te verdelen. Dat zei oud-voorzitter Ernst Kuipers tijdens een coronaverhoor. Volgens Kuipers mag het doorgaan van ziekenhuiszorg niet afhankelijk zijn van de goede wil van andere regio's. Tung Chee Hwa, de eerste postkoloniale leider van Hongkong, is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij stierf dinsdag in het bijzijn van zijn familie. Tung leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005. Zijn regering trok een omstreden veiligheidswet in na massale protesten. In Oslo hebben zich vroeg mensen verzameld voor de uitvaart van koning Harald. De rouwstoet vertrekt om 12 uur van het paleis naar de Domkerk. Bezoekers moeten door een veiligheidscontrole. Onder de buitenlandse gasten zijn prins William, president Volodymyr Zelensky en de Nederlandse koninklijke familie. Lufthansa hervat vanaf eind oktober de vluchten naar Dubai. De luchtvaartmaatschappij start de dienstregeling geleidelijk opnieuw op. Uiteindelijk moeten er 36 vluchten per week van en naar Dubai gaan. KLM vliegt in ieder geval tot en met 24 oktober niet naar Dubai, Riyadh en Dammam. Dan nog het weer. De westenwind is vrij krachtig, met kans op flinke windstoten. Lokaal valt wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur loopt nauwelijks op en blijft rond 17 graden. Ook de rest van de dag blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Eén vertraging in de regio op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding moet tijdens een pandemie meer bevoegdheden krijgen om patiënten over het land te verdelen. Dat zei oud-voorzitter Ernst Kuipers tijdens een coronaverhoor. Volgens Kuipers mag het doorgaan van ziekenhuiszorg niet afhankelijk zijn van de goede wil van andere regio's. Tung Chee Hwa, de eerste postkoloniale leider van Hongkong, is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij stierf dinsdag in het bijzijn van zijn familie. Tung leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005. Zijn regering trok een omstreden veiligheidswet in na massale protesten. In Oslo hebben zich vroeg mensen verzameld voor de uitvaart van koning Harald. De rouwstoet vertrekt om 12 uur van het paleis naar de Domkerk. Bezoekers moeten door een veiligheidscontrole. Onder de buitenlandse gasten zijn prins William, president Volodymyr Zelensky en de Nederlandse koninklijke familie. Lufthansa hervat vanaf eind oktober de vluchten naar Dubai. De luchtvaartmaatschappij start de dienstregeling geleidelijk opnieuw op. Uiteindelijk moeten er 36 vluchten per week van en naar Dubai gaan. KLM vliegt in ieder geval tot en met 24 oktober niet naar Dubai, Riyadh en Dammam. Dan nog het weer. De westenwind is vrij krachtig met kans op flinke windstoten. Lokaal valt wat neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur loopt nauwelijks op en blijft rond 17 graden. Ook de rest van de dag blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Servische president Aleksandar Vučić heeft per decreet het parlement ontbonden. Op 25 oktober zijn er verkiezingen. Dat gebeurt na maandenlange protesten tegen de regering. Die begonnen na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen omkwamen. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten geannuleerd door een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Ongeveer 48.000 passagiers werden geraakt. Topman Michael O'Leary verwacht woensdag nog tientallen annuleringen. Het verlies kan oplopen tot 6 miljoen pond. De rouwstoet voor de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. Koning Haakon en de koninklijke familie werden welkom geheten door de bisschop van Oslo en de leider van de Noorse kerk. Vlak voor 1 uur werd de kist binnengedragen. De afscheidsdienst begint met een minuut stilte. Er is ook muziek en gebed. Egypte wil zijn eerste grote datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen. De faciliteit kost $1 miljard en gebruikt technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project is woensdag aangekondigd door de Egyptische minister voor Communicatie en Informatietechnologie. Dan nog het weer. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op motregen. De west-noordwestenwind blijft vrij krachtig en kan forse windvlagen geven. De temperatuur blijft rond 17 graden, maar door de wind voelt het aan als 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Servische president Aleksandar Vučić heeft per decreet het parlement ontbonden. Op 25 oktober zijn er verkiezingen. Dat gebeurt na maandenlange protesten tegen de regering. Die begonnen na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen omkwamen. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten geannuleerd door een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Ongeveer 48.000 passagiers werden geraakt. Topman Michael O'Leary verwacht woensdag nog tientallen annuleringen. Het verlies kan oplopen tot 6 miljoen pond. De rouwstoet voor de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. Koning Haakon en de koninklijke familie werden welkom geheten door de bisschop van Oslo en de leider van de Noorse kerk. Vlak voor 1 uur werd de kist binnengedragen. De afscheidsdienst begint met een minuut stilte. Er is ook muziek en gebed. Egypte wil zijn eerste grote datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen. De faciliteit kost $1 miljard en gebruikt technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project is woensdag aangekondigd door de Egyptische minister voor Communicatie en Informatietechnologie. Dan nog het weer. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op motregen. De west-noordwestenwind blijft vrij krachtig en kan forse windvlagen geven. De temperatuur blijft rond 17 graden, maar door de wind voelt het aan als 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit zwaarder laten wegen dan prijs. Kwaliteitscriteria moeten minimaal 30% meetellen. Voor arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw en zorg, is dat minstens 50%. De procedure wordt eenvoudiger. De Servische president Aleksandar Vučić heeft per decreet het parlement ontbonden. Op 25 oktober zijn er verkiezingen. Dat gebeurt na maandenlange protesten tegen de regering. Die begonnen na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen omkwamen. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten geannuleerd door een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Ongeveer 48.000 passagiers werden geraakt. Topman Michael O'Leary verwacht woensdag nog tientallen annuleringen. Het verlies kan oplopen tot 6 miljoen pond. De rouwstoet voor de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. Koning Hakon en de koninklijke familie werden welkom geheten door de bisschop van Oslo en de leider van de Noorse kerk. Vlak voor 1 uur werd de kist binnengedragen. De afscheidsdienst begint met een minuut stilte. Er is ook muziek en gebed. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden liggen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit zwaarder laten wegen dan prijs. Kwaliteitscriteria moeten minimaal 30% meetellen. Voor arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw en zorg, is dat minstens 50%. De procedure wordt eenvoudiger. De Servische president Aleksandar Vučić heeft per decreet het parlement ontbonden. Op 25 oktober zijn er verkiezingen. Dat gebeurt na maandenlange protesten tegen de regering. Die begonnen na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen omkwamen. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten geannuleerd door een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Ongeveer 48.000 passagiers werden geraakt. Topman Michael O'Leary verwacht woensdag nog tientallen annuleringen. Het verlies kan oplopen tot 6 miljoen pond. De rouwstoet voor de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. Koning Hakon en de koninklijke familie werden welkom geheten door de bisschop van Oslo en de leider van de Noorse kerk. Vlak voor 1 uur werd de kist binnengedragen. De afscheidsdienst begint met een minuut stilte. Er is ook muziek en gebed. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden liggen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De gemeente Westland zet via een samenwerking met Midden-Delfland tot 2030 een eerste stap bij de opvang van asielzoekers. Midden-Delfland neemt 92 extra asielzoekers op. Westland biedt in ruil 19 extra statushouders onderdak en begeleiding. Westland wil maximaal 140 asielzoekers opvangen. Een deel van Provinciale Staten van Zuid-Holland wil snel maatregelen na de chaotische overgang van het busvervoer rond Alphen aan de Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden. De evaluatie adviseert onder meer provinciaal beheer van busstallingen en een start van de volgende concessie in de zomer. Q-Bus nam het vervoer eind 2024 over van Arriva. Een arts heeft eind vorig jaar volgens de regels gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat oordeelt een speciale beoordelingscommissie. Het kind was na 26 weken zwangerschap geboren en leed aan onomkeerbare hersenbeschadiging. Het Openbaar Ministerie moet nog bepalen of de arts wordt vervolgd. De overzichttentoonstelling van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama in het Stedelijk Museum Amsterdam wordt volgens een woordvoerder de grootste ooit. Door haar recente overlijden is een run op tickets ontstaan. De eerste dagen en alle weekenden in september zijn uitverkocht. De tentoonstelling opent op 11 september en is te zien tot en met 17 januari. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op een bui. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 17 graden. Het waait vrij krachtig uit het west-noordwesten. De gevoelstemperatuur ligt met 15 graden lager. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Het staat alweer 70 kilometer file in onze regio. Ze rijden langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Verderop bij knooppunt Hofvliet, 10 minuten vertraging. En bij Rijswijk ook 10 minuten vertraging als je nog doorgaat richting Amsterdam, richting Rotterdam natuurlijk, over de A4. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel, 5 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar.
3: Erwin van der Broek.
4: Zo, het is 4 uur geweest. Ik ben weer helemaal opgeladen voor 3 uur lang feest op de radio.

Frank Tambler, helemaal niet verboden hoor. El Martino was dat en Volare. Goedemiddag, het is net 4 uur geweest. En welkom terug, ik ben er weer 3 uur lang. Het mooiste uit de jaren 60 en 70. Ik heb er vanmiddag onder de lunch een nummer gedraaid van de Moody Blues. Dat heet Question. Ik heb datzelfde album toch nog maar even laten liggen. Want er staat op die verzamelaar nog veel meer moois van de Moody Blues. En ik denk, waarom ook niet joh? Het is woensdagmiddag. Hou me tegen. De Moody Blues aan het begin van een nieuwe show in onze middag. Hier is het prachtige. Had to fall.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De gemeente Westland zet via een samenwerking met Midden-Delfland tot 2030 een eerste stap bij de opvang van asielzoekers. Midden-Delfland neemt 92 extra asielzoekers op. Westland biedt in ruil 19 extra statushouders onderdak en begeleiding. Westland wil maximaal 140 asielzoekers opvangen. Een deel van Provinciale Staten van Zuid-Holland wil snel maatregelen na de chaotische overgang van het busvervoer rond Alphen aan de Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden. De evaluatie adviseert onder meer provinciaal beheer van busstallingen en een start van de volgende concessie in de zomer. Q-Bus nam het vervoer eind 2024 over van Arriva. Een arts heeft eind vorig jaar volgens de regels gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat oordeelt een speciale beoordelingscommissie. Het kind was na 26 weken zwangerschap geboren en leed aan onomkeerbare hersenbeschadiging. Het Openbaar Ministerie moet nog bepalen of de arts wordt vervolgd. De overzichttentoonstelling van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama in het Stedelijk Museum Amsterdam wordt volgens een woordvoerder de grootste ooit. Door haar recente overlijden is een run op tickets ontstaan. De eerste dagen en alle weekenden in september zijn uitverkocht. De tentoonstelling opent op 11 september en is te zien tot en met 17 januari. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op een bui. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 17 graden. Het waait vrij krachtig uit het west-noordwesten. De gevoelstemperatuur ligt met 15 graden lager. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

zijn meer versies van het liedje wat je net hoorde, maar deze van de Spinners mag er zeker wel wezen, zeg. Dat was Could It Be I'm Falling In Love? Vraagteken. Het loopt tegen 5. Goedemiddag, dit is de woensdag van Feel Good 60s en 70s. En alleen maar knijpers vandaag. Wat dacht je van deze? Sir Paul McCartney en Wings uit de jaren 70. Dit is Listen To What The Man Said.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De overleden koning Harald is aangekomen bij zijn laatste rustplaats. De kist arriveerde bij Fort Akershus. De nieuwe koning Haakon begeleidde de stoet. Na een besloten afscheid wordt Harald bijgezet in de crypte. In Oslo waren zo'n 163.000 mensen. De dag verliep zonder incidenten. De beurzen in New York zijn woensdag met verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de stijgende olieprijzen na het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De gasprijs steeg naar het hoogste niveau in jaren. Iran breidt een beperkt toegankelijke zone uit tot in de Golf van Oman. Schepen die zonder toestemming door de zone varen kunnen sancties krijgen. Iran zegt geen verzekering of andere diensten te verlenen aan schepen die zonder toestemming richting de straat van Hormuz varen. De exacte grenzen worden later bekendgemaakt. De landelijke OV-staking leidt tot grote drukte bij taxibedrijven. Uber kreeg dinsdagavond ruim 6 keer meer reserveringen dan normaal voor een woensdag. Bolt zag het aantal ritten meer dan verdubbelen. Ook in Den Haag en bij Schiphol was het druk. Volgens de verkeersdienst was het daar niet opvallend druk. Dan nog het weer. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. Nu is het 18 graden, maar door de vrij krachtige noordwestenwind voelt het aan als 15. De temperatuur blijft de komende uren rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Bliek.
5: Er komt hier zojuist een fles aangespoeld. Ik heb hem uit het water gehaald.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De overleden koning Harald is aangekomen bij zijn laatste rustplaats. De kist arriveerde bij Fort Akershus. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet. Na een besloten afscheid wordt Harald bijgezet in de crypte. In Oslo waren zo'n 163.000 mensen. De dag verliep zonder incidenten. De beurzen in New York zijn woensdag met verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de stijgende olieprijzen na het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De gasprijs steeg naar het hoogste niveau in jaren. Iran breidt een beperkt toegankelijke zone uit tot in de Golf van Oman. Schepen die zonder toestemming door de zone varen kunnen sancties krijgen. Iran zegt geen verzekering of andere diensten te verlenen aan schepen die zonder toestemming richting de straat van Hormuz varen. De exacte grenzen worden later bekendgemaakt. De landelijke OV-staking leidt tot grote drukte bij taxibedrijven. Uber kreeg dinsdagavond ruim 6 keer meer reserveringen dan normaal voor een woensdag. Bolt zag het aantal ritten meer dan verdubbelen. Ook in Den Haag en bij Schiphol was het druk. Volgens de verkeersdienst was het daar niet opvallend druk. Dan nog het weer. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. Nu is het 18 graden, maar door de vrij krachtige noordwestenwind voelt het aan als 15. De temperatuur blijft de komende uren rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Tijdens zou ik willen zeggen dat als Peter Maffay en Doof, dat was een knijter zeg in de jaren 70. Het plaatje zat in elke kroeg in de jukebox. Ja, dan ben je bejaard als je over een jukebox begint. Oi, oi, oi. Uit de jaren 70 zag je ze nog wel. Hey, dit is Feel Good, 60's en 70's. Blijf even hangen. Dus in de jaren 70. Het is Toto nu. En God.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De provincie Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de herverdeling van het infrastructuurbudget. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om de infrastructuurplannen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen. Drenthe krijgt tot de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2027 een minderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA. De partijloze Henk Emmens, voorheen van BBB, blijft gedeputeerde. Een motie van wantrouwen van Forum voor Democratie haalde het niet. Ook een extra landbouwgedeputeerde komt er niet. De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. Dat was sinds januari 2023 niet gebeurd. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. Bijna 170 bestuurders uit alle 21 waterschappen roepen staatssecretaris Silvio Erkens op zich te verzetten tegen versoepeling van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. Ze vrezen dat schadelijke stoffen 3 jaar gebruikt mogen worden in plaats van 1,5 jaar. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brie.
4: Ja, net 6 uur geweest en onze woensdagavond is begonnen. En mijn laatste...

FM hier op de woensdagavond van Feel Good 60s en 70s. Mijn laatste uurtje radio voor vandaag is alweer begonnen. Bruce Springsteen schreef dit liedje en de Pointer Sisters mochten het van hem opnemen. Het werd hun allergrootste hit en Bruce zong het zelf ook, maar zij eigenlijk mooier. Dit is

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De provincie Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de herverdeling van het infrastructuurbudget. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om de infrastructuurplannen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen. Drenthe krijgt tot de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2027 een minderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA. De partijloze Henk Emmens, voorheen van BBB, blijft gedeputeerde. Een motie van wantrouwen van Forum voor Democratie haalde het niet. Ook een extra landbouwgedeputeerde komt er niet. De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. Dat was sinds januari 2023 niet gebeurd. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. Bijna 170 bestuurders uit alle 21 waterschappen roepen staatssecretaris Silvio Erkens op zich te verzetten tegen versoepeling van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. Ze vrezen dat schadelijke stoffen 3 jaar gebruikt mogen worden in plaats van 1,5 jaar. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Voor je zie, Sharon, c'est moi. Dit was mijn show voor vandaag. De woensdag zit erop. Morgen is het alweer donderdag. En dan gaan we gewoon lekker verder waar we gebleven waren. Mooie muziek voor jullie draaien en de feestje vieren op de radio. Dat lijken mij prima ingrediënten voor de donderdag. Ook Joey is er morgen weer met de ochtendshow. En ik heb deze nog voor je. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Geniet van je woensdagavond. En ik spreek je heel graag morgen.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De provincie Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de herverdeling van het infrastructuurbudget. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om de infrastructuurplannen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen. Drenthe krijgt tot de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2027 een minderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA. De partijloze Henk Emmens, voorheen van BBB, blijft gedeputeerde. Een motie van wantrouwen van Forum voor Democratie haalde het niet. Ook een extra landbouwgedeputeerde komt er niet. De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. Dat was sinds januari 2023 niet gebeurd. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. Bijna 170 bestuurders uit alle 21 waterschappen roepen staatssecretaris Silvio Erkens op zich te verzetten tegen versoepeling van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. Ze vrezen dat schadelijke stoffen 3 jaar gebruikt mogen worden in plaats van 1,5 jaar. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De provincie Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de herverdeling van het infrastructuurbudget. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om de infrastructuurplannen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen. Drenthe krijgt tot de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2027 een minderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA. De partijloze Henk Emmens, voorheen van BBB, blijft gedeputeerde. Een motie van wantrouwen van Forum voor Democratie haalde het niet. Ook een extra landbouwgedeputeerde komt er niet. De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. Dat was sinds januari 2023 niet gebeurd. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. Bijna 170 bestuurders uit alle 21 waterschappen roepen staatssecretaris Silvio Erkens op zich te verzetten tegen versoepeling van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. Ze vrezen dat schadelijke stoffen 3 jaar gebruikt mogen worden in plaats van 1,5 jaar. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Internationaal Atoomenergieagentschap legt klachten over Iran voor aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Raad van Gouverneurs roept Iran op snel mee te werken aan inspecties. Rusland, China en Niger stemden tegen. Ingrijpen lijkt onwaarschijnlijk door het Russische en Chinese vetorecht. Belron, het bedrijf achter autoruitherstellen Carglass, onderzoekt mogelijk een beursgang in Amsterdam. Minderheidsaandeelhouders bekijken verschillende opties, maar hebben nog geen besluit genomen. Groot aandeelhouder Dieteren bezit iets meer dan 50% en wil aandeelhouder blijven. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat meldt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat op X. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht voor spoedwerkzaamheden. Die zijn eerder klaar dan verwacht. Een rechter in Miami heeft Andrew en Tristan Tate niet vrijgelaten. De broers worden vastgehouden op verzoek van de Britten die om hun uitlevering hebben gevraagd. Ze worden verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. Er waait een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en verandert weinig. De komende periode blijft het ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Internationaal Atoomenergieagentschap legt klachten over Iran voor aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Raad van Gouverneurs roept Iran op snel mee te werken aan inspecties. Rusland, China en Niger stemden tegen. Ingrijpen lijkt onwaarschijnlijk door het Russische en Chinese vetorecht. Belron, het bedrijf achter autoruitherstellen Carglass, onderzoekt mogelijk een beursgang in Amsterdam. Minderheidsaandeelhouders bekijken verschillende opties, maar hebben nog geen besluit genomen. Groot aandeelhouder Dieteren bezit iets meer dan 50% en wil aandeelhouder blijven. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat meldt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat op X. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht voor spoedwerkzaamheden. Die zijn eerder klaar dan verwacht. Een rechter in Miami heeft Andrew en Tristan Tate niet vrijgelaten. De broers worden vastgehouden op verzoek van de Britten die om hun uitlevering hebben gevraagd. Ze worden verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het overwegend bewolkt met plaatselijk wat neerslag. Er waait een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en verandert weinig. De komende periode blijft het ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht voor spoedonderhoud. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Rijkswaterstaat verwijdert daarna de wegafzetting. Het Internationaal Atoomenergieagentschap legt klachten over Iran voor aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Raad van Gouverneurs roept Iran op snel mee te werken aan inspecties. Rusland, China en Niger stemden tegen. Ingrijpen lijkt onwaarschijnlijk door het Russische en Chinese vetorecht. Belron, het bedrijf achter autoruitherstellen Carglass, onderzoekt mogelijk een beursgang in Amsterdam. Minderheidsaandeelhouders bekijken verschillende opties, maar hebben nog geen besluit genomen. Groot aandeelhouder Dieteren bezit iets meer dan 50% en wil aandeelhouder blijven. Een rechter in Miami heeft Andrew en Tristan Tate niet vrijgelaten. De broers worden vastgehouden op verzoek van de Britten die om hun uitlevering hebben gevraagd. Ze worden verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. De matige noordwestenwind houdt aan. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.

0: God's sakes, turn around.
1: '60s and '70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht voor spoedonderhoud. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Rijkswaterstaat verwijdert daarna de wegafzetting. Het Internationaal Atoomenergieagentschap legt klachten over Iran voor aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Raad van Gouverneurs roept Iran op snel mee te werken aan inspecties. Rusland, China en Niger stemden tegen. Ingrijpen lijkt onwaarschijnlijk door het Russische en Chinese vetorecht. Belron, het bedrijf achter autoruitherstellen Carglass, onderzoekt mogelijk een beursgang in Amsterdam. Minderheidsaandeelhouders bekijken verschillende opties, maar hebben nog geen besluit genomen. Groot aandeelhouder Dieteren bezit iets meer dan 50% en wil aandeelhouder blijven. Een rechter in Miami heeft Andrew en Tristan Tate niet vrijgelaten. De broers worden vastgehouden op verzoek van de Britten die om hun uitlevering hebben gevraagd. Ze worden verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. De matige noordwestenwind houdt aan. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen nadat een drone een winkelcentrum had geraakt. 2 mensen raakten gewond. Volgens gouverneur Oleh Rihorov ruimen reddingswerkers het puin. Ook in Kiev en Mykolaiv vielen bij aanvallen slachtoffers. 1 en 2 doden. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen de pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now. Zij verstoorden dinsdag het vragenuur met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod. Van Kampen wil met minister van Justitie David van Wil bespreken of de strafmaat volstaat. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht voor spoedonderhoud. Dat is eerder klaar dan verwacht. Zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met klachten over Iran. Iran moet meewerken aan inspecties, vindt de Raad van Gouverneurs. Rusland, China en Niger stemden tegen. Iran noemt de resolutie politiek. De kans op maatregelen is klein door het vetorecht van Rusland en China. Nu nog het weer. Het weer blijft rustig met lichte bewolking en een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft stabiel rond 14 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen nadat een drone een winkelcentrum had geraakt. 2 mensen raakten gewond. Volgens gouverneur Oleh Rihorov ruimen reddingswerkers het puin. Ook in Kiev en Mykolaiv vielen bij aanvallen slachtoffers. 1 en 2 doden. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen de pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now. Zij verstoorden dinsdag het vragenuur met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod. Van Kampen wil met minister van Justitie David van Wil bespreken of de strafmaat volstaat. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht voor spoedonderhoud. Dat is eerder klaar dan verwacht. Zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met klachten over Iran. Iran moet meewerken aan inspecties, vindt de Raad van Gouverneurs. Rusland, China en Niger stemden tegen. Iran noemt de resolutie politiek. De kans op maatregelen is klein door het vetorecht van Rusland en China. Nu nog het weer. Het weer blijft rustig met lichte bewolking en een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft stabiel rond 14 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De meerderheid van de Groningse Provinciale Staten heeft woensdag een debat over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. BBB wilde de kwestie bespreken omdat het besluit volgens de partij op onvolledige informatie berust. Informatie van BBB kwam niet. Ook speelt de zaak nog bij de rechter. Het verkeer op de A28 kan bij Nijkerk weer richting Utrecht over de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant afgerond. De rijrichting Zwolle blijft nog dicht. Daar worden de verkeersmaatregelen afgebouwd. Rond de brug was zand en grind bij de pijlers weggespoeld. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier Pedro Sanchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt nu op 14 graden en blijft de komende uren stabiel rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

comme le vent qui fait chanter le violon.

comme la première fois.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De meerderheid van de Groningse Provinciale Staten heeft woensdag een debat over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. BBB wilde de kwestie bespreken omdat het besluit volgens de partij op onvolledige informatie berust. Informatie van BBB kwam niet. Ook speelt de zaak nog bij de rechter. Het verkeer op de A28 kan bij Nijkerk weer richting Utrecht over de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant afgerond. De rijrichting Zwolle blijft nog dicht. Daar worden de verkeersmaatregelen afgebouwd. Rond de brug was zand en grind bij de pijlers weggespoeld. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier Pedro Sanchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt nu op 14 graden en blijft de komende uren stabiel rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.